0: het of Geisha, Spirit of Geisha, Lende, over.
1: Wende de Spirit of Geisha over.
0: Spirit of Geisha even naar kanaal 74, over.
1: Kanaal 74.

0: Zender, dit is de Spirit of Akasha, over.
1: Wij gaan hier de brand gaan wij voorbij. Als het goed is, proberen wij naar de Sanne over.
0: Ja, wij hebben hetzelfde plan. Wij varen ook Lessa Drieu voorbij. En kijken hoe lang het goed gaat en stoppen bij San Croix de Potrieu of bij San Castover.
1: Oké. Mooie dag, dus ik zal delen. Le Brat heb je
0: heel... Oké, zullen we doen. Ik denk dat wij ongeveer een uurtje achter jullie liggen. We zijn nou nog één slag naar buiten aan het maken. En gaan dan overstag over.
1: Maar vanaf dit punt is het...
0: Ja, dat dacht ik al. Ruim windje en stroom mee. Dus dat is mooi die kant op. Ik denk dat we elkaar later zien. Oké, goede vaart terug naar 16.

0: Spirit of Geisha hier. Wel, schip Wende, over.
1: Wende, dit is Spirit of Geisha.
0: Wende gaat naar Portieu, omdat de koers naar Zandkast niet haalbaar is, over.
1: Oké, ja, we zijn het nog aan het proberen, maar wij moeten ook heel scherp varen. Dus misschien dat wij ook wel afvallen naar zo'n Quoi de Patrie, over.
0: Prima, over.
1: Stand by on 16.

Profiteur nou geneem jou motion rusten om een ekkie van jou van ons. Kopie nou geneem versus. Om een ekkie van jou van ons. You are in ballot condition, correct? Copita, now can I have your bunker figures? There will be, I need the fuel oil, diesel oil, gas oil and...